0: nieuwe oudgoud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: innovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Ton Deur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Ton Deur 04 77 95 76 12.
3: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
4: Morfio, goedemiddag.
5: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
4: Ja, ja, we zijn al open hoor.
5: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
4: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
5: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
4: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
5: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio? Oh, oké, geef mijn auto sleutels en we zijn weg.
6: Oké, kom aan, let's go.
5: Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster verwacht je in Club Morfeo.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: naast Het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 uur tot 24 uur. En zondag van 11.30 uur tot 22 uur.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, neem mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: No commercials, more fun.
1: Radio Ommeland.
8: Hi there, it's Gloria Gaynor.
9: Hello, I'm Phil Collins.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hi, this is Stevie Nicks.
13: Hey, this is Miley Cyrus.
14: De grootste hits aller tijden.

Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.nl.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: In de Sint-Amansstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 5 uur.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de Heijerweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: 73 113 333. Taxikust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.

0: Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Rond deze tijd eindigt de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Kort voor het einde leidt Zuid-Korea met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK al openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

Het klinkt misschien raar, maar ik was een beetje uitgekeken op mijn liefje. We waren simpelweg te lang bij elkaar geweest. Ik vergeleek ons soms met een grijs gedraaide LP die je net iets te vaak hebt gehoord. Dus toen ik in bed nog wat lag te lezen in de krant, viel mijn oog op de contactadvertenties. Er was er eentje die mijn aandacht meteen trok, want een vrouw had een paar opvallende dingen opgeschreven. Als je ervan houdt om nat te regenen bijvoorbeeld, of als je soms een beetje half gaar bent, of als je een hekel hebt aan yoga, of als je het liefst doet in de duinen, dan ben je bij mij aan het goede adres. Kom mee, dan vluchten we. Dat klonk te mooi om zomaar opzij te leggen. Ik keek nog eens naar mijn vrouw en besloot te reageren. Ik schreef een brief onder nummer naar die geheimzinnige vrouw met haar rare voorstellen. Ik hou er ook van om nat geregend te worden, schreef ik. En ik heb ook niks met al dat gezondheidsgezoe. Weet je wat? Laten we morgen afspreken in een café, dan zien we wel verder. Dus ik naar dat café toe de volgende dag. Toch spannend, natuurlijk, want wie zou ik voor me krijgen? Terwijl ik zenuwachtig naar de deur keek, liep er een heel bekende vrouw de zaak binnen. Ik herkende haar meteen aan haar lach en aan de rest van haar lichaam. Het was mijn eigen meisje en het enige dat ze kon zeggen was, ben jij dat? Tja, zei ik, ik heb nooit geweten dat je niet van yoga hield en dat je graag nat geregend wordt of dat je het graag eens in de duinen doet. En ik wist al helemaal niet dat je gek bent op pina coladas. Dus wat dacht je ervan? Kom mee en laten we wegvluchten van ons saaie leventje. Escape, de pina colada song met Robert Holmes.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Tennisclub Royal Racing Tienen neemt noodgedwongen afscheid van haar clubhuis. Plots is het gebouw volgens de stad Tienen te instabiel. Aldus Lucas Joossen van de club. De stad zou zich baseren op expertenverslagen, maar we hebben die nog niet gezien.

0: massale stopverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En ook rastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is

0: plaatsmaken voor een nieuwe tribune om Staaien compleet te maken. Met de sloop van de oude tribune verdwijnt ook een vleugje nostalgie, getuige doorwinterde STVV-supporters. We moeten Roland Duchatelet bedanken, maar de herinneringen aan onze oude tribune neemt niemand van ons af. Een 50-jarige vrouw is rijongeschikt verklaard nadat ze vorig jaar in Tielt een wagen met kinderen aanreed op een kruispunt met verkeerslichten. Volgens de verklaring van een getuige reed de beklaagde door het rood. Het ongeval vond vorig jaar op 2 juni plaats. Waar de beklaagde niet onderuit kon, was de ademtest die ze na het ongeval aflegde. Die bedroeg maar liefst 2,51 promille. Ze kreeg ook een boete van 1600 euro en een rijverbod van 75 dagen.
1: Lander Frederiks uit Heistadenberg is dit weekend de tweede geëindigd op het wereldkampioenschap Quizm. De ondernemer in de nucleaire industrie of de onderzoeker in de nucleaire industrie haalde zo'n 184 punten en dat op de 240. Dat is net achter de Amerikaanse winnares Victoria Gross die 191 punten scoorde. Alles viel goed en ik heb gewonnen. Een heel goede dag, zegt de man zelf nuchter.
0: Ex-Olympisch kampioene Elodie Oudraogo uit Lübeck is vereerd met de straatnaam die ze krijgt van de stad Brussel. De stad vernoemt 6 straten, pleinen en dreefjes in het nieuwe sportpark aan de Heijzel naar 6 Belgische vrouwelijke atleten. En het die Heijzel heeft een grote symbolische waarde voor Elodie. De leerlingen van basisschool De Fontein in Sint-Niklaas hebben een opmerkelijk cadeau in petto voor hun papa's. Speciaal voor Vaderdag maakten ze samen met een chef-kok zelf barbecue saus.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Vanochtend blijft het zwaar bewolkt met soms lichte regen of motregen en lokaal slechte zichtbaarheden. In de Ardennen, in de loop van de namiddag, kunnen er enkele schuchtere opklaringen tevoorschijn komen uit het noorden. Maximaal liggen tussen de 16 en de 21 graden.
2: Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: Winter de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue.

0: Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
3: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94.

0: Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be. Hey!
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM. Stadsradio Nieuwsflits.
3: De lokale natuurpuntafdeling Dendermonding organiseert een opleiding tot natuurgids in Dendermonde. Tijdens de jaarcursus word je ondergedompeld in de natuur met inhoudelijke lessen en bezoeken met een gids aan natuurgebieden in de buurt, zegt Andries Achten van Natuurpunt Dendermonding.

Het is 1984 en een Amerikaanse filmproducent is op zoek naar een muzikant die wat liedjes kan schrijven voor zijn nieuwste film. Hij vraagt een beroemde zanger of die wat ideeën heeft. Maar ja, kennelijk is de zanger niet echt op dreef, want de drie nummers die hij bij de producent inlevert zijn gewoon regelrecht bagger. De producent vindt ze helemaal niks. De zanger reageert wat kribbig op de kritiek van de filmproducent. Hoezo niks, zegt hij. Ik heb er nog zo lang op zitten zweten. Nu ja, ik ga wel op zoek naar nieuwe nummers. Maar veel tijd heeft de zanger niet, zodat hij zijn toevlucht zoekt in een paar oudere nummers die nog op de plank liggen. Eén daarvan heeft hij een paar jaar geleden al geschreven. Het zal ook wel weer niks zijn, denkt hij nog. Maar dat valt mee. De producent is laaiend enthousiast en stopt het nummer meteen in de film. De zanger zelf begrijpt het niet zo goed. Zo wereldschokkend is het nummer nu ook weer niet. Hij is nog verbaasder als hij ziet dat het liedje nog een wereldhit wordt ook. Een wereldhit voor zo'n afdankertje dat al jaren op de plank lag. De zanger begrijpt er niks van. En dat terwijl hij toch beter zou moeten weten. Want iemand als Stevie Wonder moet toch al weten wat de hitpotentie is van zijn eigen nummers. Maar in het geval van I Just Call To Say I Love You had hij het duidelijk verkeerd ingeschat. Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You.

welkom bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.nl.

Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken. Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

0: je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: branden.
1: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Het regionale nieuws.
8: Na 10 jaar wordt in Serskamp bij Wichelen opnieuw een kermiskoers georganiseerd. De initiatiefnemers doen het uit liefde voor de wielersport. Maar ook om het probleem van het grote tekort aan jeugdwedstrijden aan te pakken. Op 27 juni is er een funrit en een wedstrijd voor junioren in Serskamp. Na 3 jaar keert het tweedaagse festival Rockmeldert in Hoogaarde terug. Het evenement moest een paar jaar stoppen omdat de weide niet beschikbaar was. Het festival vindt 18 en 19 juli plaats. Artiesten zoals de Wolfbanes en The Kids komen optreden. In Oostende is het programma voorgesteld van het populaire theaterfestival Theater aan Zee. Het thema van dit jaar is Message in a Bottle. Opvallend, naast kunstenares Sarah Jozebroek vroeg het festival ook advocaat Walter van Steenbrugge om het programma mee vorm te geven. Onder zijn impuls wordt ook het thema mensenrechten in de kijker gezet.
9: Lievegem blijft ook in het schooljaar 2026-2027 investeren in gelijke kansen op school. De gemeenteraad keurde de verlenging goed van de subsidie voor sport- en cultuuractiviteiten, zodat scholen extra ondersteuning krijgen en ouders minder kosten moeten dragen.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vanochtend blijft het zwaar bewolkt met soms lichte regen of motregen en lokaal slechte zichtbaarheden. In de Ardennen, in de loop van de namiddag, kunnen er enkele schuchtere opklaringen tevoorschijn komen uit het noorden. Maximaal liggen tussen de 16 en de 21 graden.
7: Radio. Radio Ommeland.
0: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: met de fijnste classics. Enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Erik Dillis, de puzzelman, opende in 21 een toonzaal met duizenden puzzels in de oude kerk van Klein Willebroek. Op zaterdag viert hij zijn 5-jarig bestaan, daarvan met een feestweekend.
0: Radio Ommeland.

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en...

Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Voor jou. Goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo? Oh, oké, neem maar nota sleutels en we zijn weg.
5: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
6: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 8 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
9: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries.
8: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
7: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

Er zijn mensen die beweren dat wonderen niet meer bestaan. Nu, ik ben het niet met die pessimisten eens. Kijk maar eens om je heen. Elke druppel regen die in de Sahara valt, is een wonder. Of de mooie bouwwerken die door mensen zijn gemaakt. De Golden Gate Bridge bijvoorbeeld. Of de Taj Mahal. Het zijn stuk voor stuk grote en kleine wonderen. Of neem nu het leven op zich. Het is toch al geweldig dat er tegenwoordig baby's geboren kunnen worden uit reageerbuisjes. Zelfs als de vader al lang dood is. En ook bepaalde dingen, die heel vanzelfsprekend zijn in ons dagelijks bestaan, mogen best een wonder genoemd worden. Moeder Natuur doet het zomaar voor ons, zonder dat we erom vragen. Als ik lees over Captain Cook, of over de hangende tuinen van Babylon, of als ik luister naar Jimi Hendrix, dan kan ik alleen maar zuchten van verwondering. Kon ik maar zulke dingen, denk ik dan. Maar ja, ook al verbaas ik me over al deze dingen, er is ook het een en ander niet goed geregeld. Vrede op aarde bijvoorbeeld, en het einde van alle oorlogen. We willen het allemaal, en toch kunnen we dat wondertje niet echt bekomen. Als iedereen nu vrij kon zijn, en als alle kinderen in de wereld nu genoeg eten hadden en schone kleren zouden dragen, dat zou pas mooi zijn. Mensen die door een zware hartoperatie gered worden, een rustige zondagochtend met een kopje thee, de Mona Lisa die maar blijft glimlachen. Het zijn allemaal onbegrepen wonderen in ons bestaan. Maar laat die ene wens nu ook eindelijk eens werkelijkheid worden. Dat we gewoon in vrede met elkaar kunnen leven. Dat zou pas een groot wonder zijn. The Miracle Queen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vanaf nu starten voorbereidende werkzaamheden in de Stationsstraat in Landen. Aannemer Lummense Wegenbouw maakt in opdracht van het stadsbestuur van Landen proefsleuven om de nutsleidingen exact in te meten. Dit onderzoek is noodzakelijk voor het ontwerpdossier van de geplande heraanleg in de straat.

0: Ommeland Ochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Hey! Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action. 104.9.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
5: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0400 73 113 333. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Het regionale nieuws.
8: In Blankenbergen zijn enkele pendelaars op het nippertje aan een ernstig ongeval ontsnapt.
9: Een zware zak bouwafval scheurde op tientallen meters hoogte, waardoor het puin op het schuilhuisje viel. Het glazen dak sneuvelde volledig. Op dat moment stonden er enkele mensen in het huisje, maar als bij wonder werd niemand geraakt. In Ganshoren is maandagochtend een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Er zijn tegenwoordig nogal wat koppels die van hun huwelijksceremonie iets speciaal willen maken. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Er is de uil die in Brakel trouwringen aanbracht. Er was de brand in Zottegem, waardoor een huwelijk bijna niet kon doorgaan. Er was de ceremonie in kaarslicht in Aalst, omdat de stroom was uitgevallen. En Nicole en Mario uit Nazareth, die kozen voor een trouw in een magische Oosterse sfeer. De brandweerzone Oost-Limburg werkt aan een nieuw interventieplan voor de Papendaalvijvers in Zutendaal. Aanleiding is een incident anderhalve week geleden, waarbij een zwemmer van 24 in kritieke toestand uit het water werd gehaald. Volgens het Belang van Limburg bereikten de hulpdiensten het slachtoffer pas na een half uur, onder meer door een gesloten slagboom.
10: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanochtend blijft het zwaar bewolkt met soms lichte regen of motregen en lokaal slechte zichtbaarheden. In de Ardennen, in de loop van de namiddag, kunnen er enkele schuchtere opklaringen tevoorschijn komen uit het noorden. Maximaal liggen tussen de 16 en de 21 graden.
10: Radio Ommeland.
13: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken.

0: heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch oh zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: In de nacht van vrijdag op zaterdag is een opvallend verkeersongeval gebeurd in de havenkaai in Kortrijk. De brandweer werd opgeroepen en trof bij aankomst een opmerkelijk tafereel aan. Een donkere Range Rover lag op zijn zij, vlak naast twee geparkeerde wagens die bij die aanrijding schade opliepen. De bestuurder verliest zijn controle over het stuur omdat hij onder invloed was en knalde daarmee tegen de geparkeerde wagens.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hallo. Hallo allemaal. Dit is Radio Ommeland.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Is it me you're looking for?
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem mijn autosleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: zijn gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Antwerpse muziekgroep De Pikkendieven blaast dit jaar 5 kaarsjes uit. De groep zag het levenslicht tijdens de coronaperiode en groeide in 5 jaar tijd uit tot een graag geziene gast op podia in heel Vlaanderen. Op zaterdag vierde de groep haar 5-jarig bestaan met een gratis jubileumconcert.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee vrouwen uit respectievelijk Willebroek en Ruizenbroek Puur Sint Amand stonden in Mechelen voor de strafrechter voor een drugshandel waarbij ze betrokken waren. Opvallend in de zaak kwam eerder toevallig aan het licht. Een van de vrouwen was immers slachtoffer geworden van een home invasion.

0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Een bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Zij hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Het regionale nieuws.
6: Het aanbod aan Roeselaarse studieplekken groeit. Studenten die zich willen voorbereiden op de examens kunnen voortaan ook terecht in het ondernemerscentrum langs de Spanjestraat en in de Spil. Al sinds mei kan er geblokt worden in Arhus, atelier 1 van RSL op Post en in de Jongerenkerk langs de Sint-Hubrechtstraat. Maar tijdens de maand juni zijn studenten ook welkom in de Spil en in het ondernemerscentrum.

0: Wilgen. De bemanning kreeg instructies van de verkeerstoren om voldoende afstand tot het overige vliegverkeer te verzekeren. Woensdag zoefde Zeppelin door de lucht naar Frankrijk. In Wervik is een gedenkplaat onthuld voor de Geluwe Six. Zes Britse soldaten wiens stoffelijke resten werden teruggevonden tijdens archeologisch onderzoek in Geluwe. Een unieke vondst, vertelt archeologe Kirsten Noten. Sommige soldaten hielden hun armen nog voor hun ogen om zich te beschermen tegen de fatale explosie. Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is in 2025 opnieuw gestegen tegenover het jaar voordien. 32.222 koppels stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Een stijging van zo'n 2% tegenover 2024. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Hoewel de groei niet heel groot is, bereiken we hiermee wel het hoogste aantal huwelijken in meer dan 25 jaar tijd. Vanaf 2027 maken inwoners van de Zennevallei met een sterke lokale band opnieuw meer kans op een sociale woning. 7 gemeenten willen daarmee voorrang geven aan mensen die er allang wonen of opgroeiden. Zo hopen ze de druk op de wachtlijsten eerlijker te verdelen en lokale verankering te belonen.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vanochtend blijft het zwaar bewolkt met soms lichte regen of motregen en lokaal slechte zichtbaarheden. In de Ardennen, in de loop van de namiddag, kunnen er enkele schuchtere opklaringen tevoorschijn komen uit het noorden. Maximaal liggen tussen de 16 en de 21 graden.
1: Radio Ommeland.
4: Jouw Classic Station.

0: jouw classic station. Do you like
1: it? Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.

Een oudere rijke dame komt bij de plastische chirurg. Kunt u een schoonheidsfoutje bij me weghalen, vraagt ze. De arts bekijkt haar aandachtig en schudt dan meewarig het hoofd. Onthoofden doen we hier helaas niet, mevrouw. Een tandarts tegen een patiënt. Zou u zo vriendelijk willen zijn even hard te schreeuwen? Waarom, vraagt de patiënt. De tandarts zegt, zoals u hebt gezien zit mijn wachtzaal heel vol en ik zou om 17 uur naar het voetbal willen kijken. Een man en een vrouw komen bij de dokter en de vrouw vraagt of hij nu doof is of Alzheimer heeft. Nu, zegt de dokter tegen de man, we moeten een bloedmonster, urinemonster en een ontlastingsmonster hebben. Wat, wat? Een bloedmonster, urinemonster en een ontlastingsmonster. Wat, wat? Zegt hij. Waarop de vrouw antwoordt, hij wil je onderbroek.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In het historische Tolhuis aan de Brusselse straat in Leuven is een nieuwe zomerse horeca geopend. Zomerbar Tolhuis. Het initiatief wil een draagdrempelig ontmoetingsplekje zijn.

0: Goedemorgen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open. En met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 10 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Afgelopen zondag stond Kathleen Aerts nog op het podium van de AFAS Dome in Antwerpen tijdens de K3 Original Show. Enkele dagen later heeft ze haar glitterjurk ingeruild voor een supporters-outfit. Samen met haar echtgenoot volgt de zangeres de openingswedstrijd van het WK voetbal vanuit het Aztekenstadion in Mexico City.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: De Chileense douane heeft deze week een enorme drukvangst gedaan. In een lading hout was meer dan 100 ton cocaïne en ketamine geïmpregmenteerd. Afgelopen weken waren er ook andere mega drugsvangsten in Antwerpen en ook in Spanje en in Duitsland. En dat heeft gevolgen ook voor de cocaïneprijs in Antwerpen, die momenteel stijgt voor het eerst in lange tijd.

Ik moet nog dikwijls terugdenken aan die nachten toen ik nog jong was. Toen jij als enige mij gezelschap hield. In het donker zag ik alleen maar het blauwe schijnsel van je lampjes. Op zulke momenten had ik verder niets nodig, behalve jij, mijn trouwe oude radio. Ik hoorde ze allemaal, al die sterren van toen. Ik luisterde vol spanning naar de hoorspelen of naar de shows die werden uitgezonden. Shows met een lach en een traan. Ze kwamen door de ether vanzelf bij me thuis. Maar wat is er nu van je geworden? Voor de meesten ben je niet meer dan achtergrondgeluid. Een muzikaal behang voor al die jongens en meiden die niet beter weten. Ze denken er niet bij na als ze je aanzetten. Behalve dan als je er eens een keer niet bent. Vroeger had je tenminste nog macht. Toen was jouw glorietijd. Maar het lijkt nu wel echt alsof het stilletjes aan tijd wordt om te gaan. Want ze willen tegenwoordig liever alles zien in plaats van horen. Videoclips op tv, uur na uur. We zijn gewend om te kijken in plaats van te luisteren. Daarom hoop ik maar dat je ons nooit zult verlaten, oude vriend. Ik zou niet meer zonder je kunnen. Blijf dus nog even wat langer. Voor als we al die beelden moe zijn geworden. Want ik weet zeker, jouw glorietijd komt wel weer eens terug. Als we het gebabbel op tv echt beu zijn geworden. Radio Gaga, dit is Queen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wat begon als een blanco canvas van 2 op 2 meter... groeide uit tot 2 indrukwekkende kunstwerken... vol creativiteit en persoonlijkheid. Een heel schooljaar lang werkte Fabrice en Sterre... twee leerlingen van Via Tienen... tijdens de middagpauzes aan hun schilderijen. Deze week stelden ze hun werken trots voor aan leerlingen en leerkrachten.

0: Prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: MPD Aquatiek.
3: De vijver speciaalzaak met advies en passie voor de natuur is al meer dan

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Hoevenslagerij Evelien, van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij, vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur, kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: afspraak.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers. Johan Veugelers, Fadders, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens.

0: rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Gaël Bouzin heeft basketbalgeschiedenis geschreven. De 40-jarige coach pakte met Landstede Amersfoort de Nederlandse landstitel na een 90-74 zege tegen Leiden. Nog nooit slaagde een Belgische coach erin om kampioen te worden in de Nederlandse hoogste afdeling. In de Kruittuintunnel in Brussel is maandagnacht een opmerkelijk verkeersongeval gebeurd. Een auto viel daar in de tunnel, wat in de ochtend voor lange files zorgde. De bestuurder raakte daarbij gewond, maar kon zelf uit het voertuig klimmen.
3: De jaarlijkse mariale kinderprocessie op het Begijn of in Lier trok dit jaar tussen de 60 en 70 deelnemers en kinderen dus. Dat is een forse stijging tegenover vorig jaar, toen er 45 kinderen meeliepen. En het jaar daarvoor, toen het er slechts 30 waren. De processie vond traditioneel plaats op de zondag na Sacramentsdag.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 36-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete gekregen van 800 euro voor verboden wapendracht. De man was vroeger lid van de beruchte hip-hop-bende Row 13.

0: verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere

0: Werken. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Sinds vorig jaar werd aannemer Tom van Donik uit Grobbendonk een vaste waarde in Blind gekocht. Hij ziet erop toe dat alle bouwprojecten tijdig gerealiseerd worden. En dat is geen sinecure. Dit komt bovenop mijn dagelijkse werk, zegt de man.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Zo'n 400 betogers die donderdag op het Madouplein in Brussel samenkwamen om te protesteren tegen het bezoek van de Franse RM-politicus Jordan Bardella aan het Vlaamse parlement veroorzaakte onrust. Ze bekogelden de politie met stenen en richtten ook vernielingen aan.

Ik zou maar binnen blijven vandaag, want ik zie de bui al hangen. Volgens mij zijn er moeilijkheden op komst waar we niet meer onderuit kunnen. Het dondert en bliksemt al in de verte. Pas maar op, voor je het weet is het noodweer bij jou. Het hangt al een tijdje in de lucht. Zoals het nu gaat in deze wereld kan het niet lang meer goed gaan. We hebben het er zelf naar gemaakt met ons gedrag. De mensen kunnen elkaar niet meer luchten of zien, lijkt het wel. Dan roep je al het onheil vanzelf over je af. Blijf daarom maar thuis vanavond. Barricadeer de deuren en duik weg achter de bank. Want voor je het weet grijpen de donkere donderwolken je bij de kladden en ben je er geweest. Geloof me, deze bliksemschichten zijn voor niemand bang. Ik hoor de donder al in de verte rollen. Als een orkaan zal het onheil over ons heen komen. Dit moet wel het einde zijn waar ik al zoveel over gehoord heb. De kolkende rivieren stromen over. Hun geraas overstemt het gegil van angst en woede. Maar wij hebben onze zaakjes toch wel op orde. Wij zijn toch wel goed gewapend tegen alle gevaren. We moeten hier even doorheen. Maar als het achter de rug is, komen wij er juist sterker uit. Dus laat die dreigende maan maar schijnen aan de gitzwarte hemel. Wij tweeën overleven het heus wel. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival.

0: Classic Station.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Stichting MM de la Croix heeft zo pas haar donateurs uitgenodigd voor een denkevent. Dankzij sponsoring en giften konden er voorbij 2 jaar verschillende mooie projecten gerealiseerd worden in de stad Tienen.

0: scherpe stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Morfio, goedemiddag.
6: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
5: Ja, ja, we zijn al open hoor.
6: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
5: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
6: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
5: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
6: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
7: Oh, oké, geef mijn auto-sleutels en we zijn weg.
6: Oké, kom aan, let's go.
4: Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbreiding. Baatsters verwacht je in Club Morfeo.
8: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
10: Het regionale nieuws.
11: Leerlingen van de basisschool Sint Joris in Wezenbeek-Oppum hoeven voor hun wekelijkse uitstap naar het zwembad voortaan niet meer te wachten op de bus. In plaats daarvan koos de school voor een efficiënter alternatief. Dat nog eens goed is voor het milieu ook. En zelfs voor de conditie doet de Veloctobus wonderen, zegt leerkracht Ketan de Krombrugge. De leerlingen vinden het heerlijk om zelf te trappen. Vanaf september kunnen leerlingen in Meissen onder begeleiding met de bus of al wandelend naar een buitenschoolse opvang. Het gemeentebestuur van Meissen maakt daar €40.000 per schooljaar voor vrij. Met dat geld kunnen de kinderen elke weekdag naar hun hobby gebracht worden na school.
10: Na twee eerdere testedities is in het Centraal Station van Antwerpen de eerste volwaardige rommelmarkt van start gegaan. De VZW Verbinteris organiseerde de tweewekelijkse in de Kievitgalerij van het station om mensen fysiek samen te brengen en zo de strijd aan te gaan tegen de eenzaamheid.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Mexico is het WK voetbal in stijl begonnen. In het Aztekenstadion nam het gastland eenvoudig de maat van een wel erg zwak Zuid-Afrika van Hugo Broos. Ze eindigde zelfs met zijn negenen. Voor Broos ligt er duidelijk nog heel wat werk op de plank. Mexico, Zuid-Afrika 2-0.
2: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30 uur.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen. En tot 20 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

Het was in het oude gedeelte van New Orleans dat hij haar voor het eerst zag. Hij zag haar lopen op straat op zoek naar wat klandizie en hij was meteen onder de indruk. Toen ze hem uitdagend vroeg, hey vriend, wil je het niet eens een keer met mij proberen, kon hij zichzelf al niet meer inhouden. Niet veel later zat hij zenuwachtig in haar kitscherige kamer te wachten op wat komen zou. Terwijl zij zich wat opfriste, dronk hij bijna al haar muskaatwijn op. Of het de spanning was, de wijn of het gevoel van haar zwarte satijnen lakens, wist hij niet. Maar later die avond kon hij zichzelf niet meer beheersen. Want toen hij haar lichtbruine, zachte huid voor het eerst aanraakte, zo zacht als haar satijnen lakens, werd het beest in hem wakker. Datzelfde beest dat niet veel later alleen nog maar om meer kon vragen. Maar nu is hij weer thuis, de brave huisvader. Hij doet weer keurig zijn 9 tot 5 baantje in zijn grijze, kleurloze bestaan. Maar als hij s'avonds gaat slapen, willen de oude herinneringen nog wel eens bovenkomen en roept hij in zijn slaap weer datzelfde als toen: meer, meer, meer. En dat allemaal dankzij die ene vrouw die hem zo zwoel in het Frans vroeg of hij de nacht met haar wilde doorbrengen. De nacht van Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi? Hier is La Belle.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In het centrum van Larum is woensdag de reconstructie van de moord op taxichauffeur Marco Beka gestart. Onder politiebegeleiding werd al een van de twee hoofdverdachten naar de afgeschermde plaats delict gebracht. De straat is voorlopig afgesloten voor alle verkeer.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.
2: En daartoe zeg ik deze toch...

0: grond zit al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Hoe kan de administratieve last voor leerkrachten omlaag? Dat is de vraag waarover de eerste Raad van Onderwijzers zich buigt. Het is mijn vijfde onderwijsminister en de eerste die onze mening vraagt. Al dus nog een leerkracht uit Limburg, Roland Wijnen uit Hoeselt bij Bilzen.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Euroshop. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Bij de brand in Anderlecht van afgelopen zaterdag lieten Amin en zijn vader beide inwoners van Ganshoren het leven, bevestigt Kaja El Aoudi van PS, voorzitter van het OCME in Ganshoren.
7: Een 39-jarige Bruggeling riskeert 6 maanden cel voor de oplichting van een bouwbedrijf uit Brugge. De man zou zich valselijk hebben uitgegeven als zaakvoerder van een Roemeense firma bij de aankoop van materiaal. Het bouwbedrijf is op vandaag naar eigen zeggen nog steeds niet betaald en vorderde dan ook 9000 euro schadevergoeding. Vonnis in de zaak volgt op 24 juni. Wie binnenkort op vakantie vertrekt, kan gratis afwezigheidstoezicht aanvragen bij de politie. Politiezone Meetjesland Centrum roept inwoners op om dat tijdig te doen, liefst 7 dagen voor vertrek. Het toezicht is volledig gratis. Tijdens de afwezigheid kunnen politiepatrouilles geregeld controles uitvoeren aan de woning. Na elke controle krijgt de aanvrager automatisch een e-mail met de datum en het uur van de controle. Ook eventuele opmerkingen worden daarin vermeld.
6: De correctionele rechtbank van Hasselt heeft 5 mannen veroordeeld voor helpdeskfraude. De daders kregen straffen tot 30 maanden cel. Opvallend, een van hen werd geïdentificeerd omdat hij door een visuele beperking met zijn hoofd vlakbij het scherm van de geldautomaat moest staan.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag krijgen we in de loop van de namiddag wat zuchtere opklaringen. We krijgen maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond en tijdens de daaropvolgende nacht blijft het zwaar bewolkt. Met lokaal nog wat lichte neerslag. Morgen is er aanvankelijk nog veel bewolking en kan er hier en daar nog een licht spatje regen vallen. Temperaturen van 16 tot 20 graden.
5: Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Als je zegt dat je hoogintensief bent, denken mensen al gauw dat je om het minste wenend gaat weglopen. Om hoogintensiviteit bij mannen uit de taboesfeer te halen, schreef de Genkenaar Junior Leroy. Leroux bedoel ik het boek Intens Mens. Junior Leroux had een gewone, liefdevolle jeugd, liep geen verschrikkelijke trauma's op en heeft geen ernstige psychologische aandoeningen, schrijft hij in de proloog van zijn boek. En toch heb ik op de rand van het leven gestaan, mede omdat ik niet wist dat er een handleiding bij zo'n hoogsensitieve persoonlijkheid hoort. En dat had niemand mij ooit verteld en heb ik zelf moeten ontdekken, zegt de man.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Simon Nuiten van Bazaert en zijn vriendin Hanan hebben hun tweede kindje verwelkomd. Hun dochtertje kreeg de naam Alba. Hart is vol, schrijft Simon bij een reeks foto's van zijn gezin. Simons vriendin Hanan beviel recent van hun tweede kindje. Moeder en dochter zijn ondertussen al thuis. Zo te zien op de foto's die de gitarist meedeelde op sociale media. Alba is het kleine zusje van Emir, die op 21 maart 3 jaar is geworden. Haar Peter is Mathieu Terrein, de zuster van Bazaert.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. 't Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info @jellede_klerk_bvba.be. Jelle de Klerk heeft

0: Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Giro Sint-Jef in Willebroek wil kinderen van buiten de jeugdbeweging het unieke kampgevoel meegeven. Traditioneel moet je al een jaar lid zijn om op kamp mee te gaan. Sint-Jef breekt nu met de regel. We halen kinderen weg van achter hun scherm.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
0: Dit is Radio.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wie onlangs rook zag opstijgen in de Kerkstraat in Middelkerken hoefde zich geen zorgen te maken. Het ging niet om een echte brand, maar om opnames van het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks Onder Vuur. Een deel van de nieuwe afleveringen worden ingeblikt in Middelkerken. Volgend jaar komt Onder Vuur zelfs volledig naar hier, zegt de burgemeester Jean-Marie de Dekker.
2: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing.

0: voorbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Wint Oroz Giants Antwerp pakte in Oostende met een knappe prestatie uit van de vierde wedstrijd van de finale van de play-offs en kampt daardoor zaterdagavond de eigen Lotte Arena voor de Belgische titel. Na de winst in de beker van België en de BNXT-titel blijft een unieke treble dit seizoen mogelijk voor de senioren. En nog Cheeks lukte in de slotseconde de winnende bom voor de Giants.
1: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
1: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: Een 53-jarige man uit Antwerpen is door de politierechtbank veroordeeld tot 1 jaar elektronisch toezicht na een zwaar verkeersongeval in Deurne in september 24. Daarbij viel 1 dode en 2 zwaar gewonden. De man had te veel gedronken en reed meer dan 170 km per uur in een zone 50. Hij riep zijn maagverkleining op als een verzachtende omstandigheid, maar de redenering werd niet gevolgd door de rechtbank. In de gemeente Baarle-Hertog loopt de landsgrens met Nederland dwars door de raads- en trouwzaal. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de huwelijksplechtigheid in de gemeente. Trouwers moeten opletten dat ze aan de juiste Belgische kant van de grens staan. Anders is het ja-woord ongeldig. Er zijn gelukkig nog geen fouten gebeurd, klinkt het in de gemeente.
4: Het Schepencollege van Pepingen vecht een nieuwe windmolen aan in het Krokumveld in deelgemeente Beert. Minister van Omgeving Joop Broens van CD&V keurde de vergoeding goed voor een windmolen van 200 meter hoog op amper 200 meter van woningen. Dat is veel dichter dan de 600 meter die de Vlaamse regels voorschrijven. Het Schepencollege schakelt daarom een advocatenkantoor in om te bekijken wat ze juridisch nog kunnen doen.
5: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vandaag krijgen we in de loop van de namiddag wat schuchtere opklaringen. We krijgen maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond en tijdens de daaropvolgende nacht blijft het zwaar bewolkt. Met lokaal nog wat lichte neerslag. Morgen is er aanvankelijk nog veel bewolking en kan er hier en daar nog een licht spatje regen vallen. Temperaturen van 16 tot 20 graden.

Je hebt van die mensen die altijd en overal hun woordje klaar hebben. Die de dingen op het goede moment weten te zeggen. Nu, zo iemand ben ik dus niet. De juiste woorden vinden lukt me haast nooit. Het is sowieso al een chaos in mijn hoofd. Maar als ik alles dan nog eens eventjes op een rijtje moet zetten, wordt het al helemaal een bende daarboven. Net als een ongedekte check die je weer terugkrijgt van de bank, worden ook bij mij de woorden die op het puntje van mijn tong liggen weer teruggestuurd naar de bankluis in mijn hoofd. En daar sta ik dan met een mond vol tanden. Soms zou ik zo graag de mooiste volzinnen willen uitspreken, maar de woorden snoeren me de mond en dan zeg ik zomaar wat, wat altijd weer verkeerd wordt opgevat. Ik verzucht dan wel eens dat ik jaloers ben op dichters, predikers en politici. Mensen die hun positie te danken hebben aan hun woorden. Bij wie het altijd boeiend is wat ze zeggen. Maar ja, naar hen wordt in ieder geval nog geluisterd. Hoe anders is dat bij mij? Ik kom immers nooit verder dan wat gehakkel. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik heb immers niet de mooiste volzinnen nodig. Ik hou me zomaar bij onschuldige woordjes die geen mens pijn doen. Waardoor je me nooit kunt betrappen op een leugen. Daarom spreek ik deze zinloze woorden tegen jou. Waar niemand zich een buil aan kan vallen. De doe-doe-doe, da-da-da-da. Die laten aan duidelijkheid toch niets over. De police.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Politie kon een 31-jarige man uit Geel oppakken voor de verkoop van cannabis. Hij werd in het stadspark van Geel op heterdaad betrapt toen hij aan het dealen was.
0: Dit is Radio Ommeland. Bring the action. 104.9 FM.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef. De klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt...

0: Gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. The special one is back. Real Madrid bevestigde nu ook officieel dat de voorzitter Florentino Pérez José Mourinho terug naar Bernabeu haalt voor zijn tweede termijn als trainer van de Koninklijke. Maar is Mourinho nog wel een geschikte man als trainer? Hopelijk wordt het niet zoals op het einde van zijn eerste periode. Toen was het echt niet meer mooi om naar de man te kijken.
1: Ommeland. Info@radioommeland.be.

De laatste tijd hebben jij en ik alleen maar gedaan alsof. Alles wat we samen hadden, hebben we langzaam laten wegglippen. Tja, zo werkt dat in deze wereld. Als je niet bereid bent om dingen op te offeren, wordt al het moois gewoon van je afgenomen. Wat ben je nu van plan? Reken er maar niet op dat wildvreemde mensen je zullen helpen of medelijden met je hebben. Dat zou een wonder zijn. En wonderen bestaan nu eenmaal niet. En wachten op hulp van boven heeft ook weinig zin. Bloed kan simpelweg niet in wijn veranderen. In plaats daarvan kunnen jij en ik beter een afspraak met elkaar maken. We zitten toch allebei in dezelfde situatie. Dus waarom zouden we elkaar niet kunnen helpen? Ik weet ook wel dat jij je gebroken en gekwetst voelt. Maar noem mij eens één persoon op deze wereld die dat niet is. Geloof me. Jij gaat je ook veel beter voelen als wij elkaar gewoon blijven steunen. Ook nu het verder tussen ons voorbij is. Ik ben niet op zoek naar medelijden hoor. En ook niet naar iets of iemand om op te kunnen steunen. Het enige dat ik wil is een klein beetje menselijkheid om me heen. Of vind je dat te veel gevraagd? Ik heb af en toe gewoon een persoon nodig om mee te kunnen praten. En ik wil soms iemand vast kunnen houden. Op dat soort momenten wil ik alleen maar even aangeraakt worden door iemand van vlees en bloed. Human Touch met Bruce Springsteen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Vlaamse overheid stimuleert of selecteert niet één, maar twee scholen. Den Dormonde als inspiratieschool voor de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Het gaat om basisschool Hea, het Sint-Gilles en basisschool van GO Atheneum in Den Dormonde.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petr-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Fio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: Al voor de derde keer, op nog geen week tijd, moest de brandweer gisteravond uitrukken voor een brand op de Catala-site in Drogebos. Ook dinsdagochtend had de hulpverleningszone de handen nog vol om de laatste brandhaarden te doven. Al is het vuur onder controle, zegt woordvoerder Wouter Jean-Fil.
10: Een chemiebedrijf uit Groningen heeft de afgelopen 3 jaar zo'n 5 miljoen kilo afvalzout illegaal laten dumpen nabij de grens met België. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksplatform Follow the Money en BN De Stem. Het zout belandde op landbouwgronden en veroorzaakte ernstige bodemverontreiniging.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
12: Nou, hè?

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Vilvoorde voert de strijd tegen hondenpoep op met de opvallende campagne "We laten niet op onze kop kakken". In Vilvoorde wil het bestuur hondenbaasjes bewust maken van hun verantwoordelijkheid en overtreders strenger aanpakken. Vanaf volgende week riskeren eigenaars die geen hondenpoepzakje bij zich hebben of uitwerpsel laten liggen een gastboete of worden ze aan het werk gezet.

Dienstgebouw De Kastelein op het kasteeldomein Doersel is na 2 jaar werk helemaal gerenoveerd. We zitten daarmee in Bornem-Hingen in de provincie Antwerpen. De buitengevel en het dak werden op authentieke manier gerestaureerd. De ruimte zelf is nu ingericht als handige uitvalsbasis voor parkmedewerkers. 104.9 FM.

0: scherpe stuntprijzen bij Ma Rote Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Ma Ro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Ma Ro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai, maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op autos-dewulf.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 3:00.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Voor veel jongeren verdwijnt het fluovestje zodra ze naar het middelbaar gaan. 5 studenten bedrijfsmanagement van de Hogeschool PXL willen daar iets aan veranderen met hun studentonderneming Visible Studios. Ze onderwerpen de reflecterende stickers die verkeersveiligheid combineren met een hippe uitstraling. Wij willen van zichtbaarheid iets maken dat jongeren echt willen gebruiken, klinkt het bij de studenten.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hallo.
4: Hallo allemaal.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: Hallo.
7: Hallo.
8: Is it me you're looking for?
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: als je houdt van de grootzitsallers tijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. De begrafenis van Marit Hermans liet niemand onberoerd. Zo ook niet Jacques Lafont, die de kerk al hyperventilerend moest buiten gaan. Ik heb het zo proberen tegen te houden, maar ik werd overmand door emoties. Gelukkig was Marre Koeken er om mij te ondersteunen.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Het regionale nieuws.
7: Een discussie tussen twee vrouwen en een buschauffeur is zondagavond in Overijse helemaal uit de hand gelopen. Een van de vrouwen gooide een zware steen door de toegangsdeur en begon te roepen. Daarop stapte de vrouw naar binnen en begon ze een discussie met de buschauffeur. Tijdens de juniorenwedstrijd Jesseren Borgloon is zondagnamiddag een jonge Belgische wielrenner door de achteruit van een personenwagen gevlogen. De 16-jarige renner liep daarbij ernstige verwondingen op. Intussen is de jonge man weer thuis. Door een zware botsing op een druk kruispunt in Ieper was er heel wat verkeershinder op woensdag in de buurt van de industriezone. Twee wagens botsten er tegen elkaar. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurders uit de wagens te helpen. Over hun toestand is voorlopig nog niets bekend. Lommel SK is gestart met de aanpassing van het veld in het stadion, nu het volgend seizoen in de eerste voetbalklasse mag spelen. De oude grasmat wordt vervangen door een hybride veld met echt gras. gras en kunstgras. Het gaat om een investering van 1,3 miljoen euro. Voor ons is dit een drukke tijd, zegt CEO Matthijs Manders.
6: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.
10: Dit is jouw Classic Station.
6: Radio Ommeland.
10: 104.9 FM.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue en Koot Keteltje. Bij Fondue en Koot Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue en Koot Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Welkom.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 4 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor €79 miljoen. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Welkom op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Europees parlementslid en voormalig PS-voorzitter Elio Di Rupo ontkent elke betrokkenheid bij feiten van corruptie en bereidt een klacht voor vanwege laster tegen Dominic, Jan en Luc Joris. Dat zegde hij nog donderdag in een persbericht. Immobiliebedrijf Novo Holding van de zakenman Dominic Jan kondigde woensdag aan dat het een klacht indient tegen Di Rupo wegens belangenvermenging en corruptie. De socialist zou volgens de mededeling in 2017 druk hebben gezet om de aandeling van het Luikse pensioenfonds Ogeo in Land Invest te verkopen aan Triple Living. Het bedrijf beweert toegang te hebben gehad tot vertrouwelijke informatie die werd opgenomen door Luc Joris, de vertrouweling van Di Rupo.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Voor het Antwerp Fashion Festival bracht Edouard Vermeulen, een modehuis Nathan, de hele dag in Antwerpen door. Een goed moment om de blazer te grijpen en de man even te interviewen. Met een modieuze zonnebril en een volledige donkerblauwe outfit kwam de man namelijk naar de Nathan-winkel in de Huidewetterstraat in Antwerpen. Ik ben een goede Belg, zegt de man. Ik heb ook een tijdje in Sint-Katelijne-Waver gewoond en dan kom ik veel naar Antwerpen. Antwerpen is een creatieve, dynamische jonge stad. De Antwerpse modeacademie is wereldberoemd. Onze ontwerpen staan echt op de wereldkaart. Als ik hier ben, neem ik me altijd voor om vaker...

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.

0: afstanden.
1: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen, 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen, 0400 73 113 333.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: De fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Het parket onderzoekt een verdacht overlijden in de Maanhoutstraat in Sint Maartenslatem. Het gaat om een 51-jarige man. Er komt een sporenonderzoek en een wetsarts zal het lichaam onderzoeken.
3: De Vlaamse regering gaat een bod uitbrengen op de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoogt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt ook de Vlaamse minister-president van de Vlaanderen. Dit is een unieke kans om 30 hectare aan te kopen, zegt Matthias Diependalen. Ook de stad Lier en Volca zijn enthousiast over de aankoop.
2: Vele fans van de Rode Duivels reizen stilaan hun helden achterna naar de Verenigde Staten om het WK voetbal te starten. Ook bij de Pelse supportersclub De Bemvoort maken 80 supporters zich klaar voor onvergetelijke weken. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast. Naast voetbal zal er ook tijd zijn om de toerist uit te hangen, vertelt voorzitter Michael van der Steen. Aan de terminal van DP World in het deurgangdok in de Antwerpse haven, de Waaslandhaven, zijn 4 containers van een schip op een bunkerschip gevallen. Hoe het incident gebeurde moet nog onderzocht worden. Er vielen geen gewonden. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens, CD&V, geeft afvalverwerker Bionerga in Bilze-Hoeselt een nieuwe omgevingsvergunning, maar verbindt daar strikte voorwaarden aan. De vergunning is slechts tijdelijk en loopt tot eind 2032. 6 jaar korter dan het bedrijf zelf had gevraagd. Een herlokalisatie dringt zich op, aldus de minister. De stad overweegt om in beroep te gaan tegen de vergunning.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vandaag krijgen we in de loop van de namiddag wat schuchtere opklaringen. We krijgen maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond en tijdens de daaropvolgende nacht blijft het zwaar bewolkt. Met lokaal nog wat lichte neerslag. Morgen is er aanvankelijk nog veel bewolking en kan er hier en daar nog een licht spatje regen vallen. Temperaturen van 16 tot 20 graden.
1: www.radioommeland.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Freddy Horion zal voorlopig niet opgenomen worden in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in Limburgse Rekken. Door de commotie over de komst van de zesvoudige moordenaar werd de procedure opgeschort tot er opnieuw sereniteit rond het dossier is.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Afgelopen zondag stond Kathleen Aerts nog op het podium van de AFAS Dome in Antwerpen tijdens de K3 Original Show. Enkele dagen later heeft ze haar glitterjurk ingeruild voor een supporters-outfit. Samen met haar echtgenoot volgt de zangeres de openingswedstrijd van het WK voetbal vanuit het Aztekenstadion in Mexico City.

Er was eens een jongetje dat met zijn ouders een auto-ongeluk kreeg. Daardoor kon hij een tijdje niet naar school komen. Toen hij eindelijk weer terugkwam, was het wel even schrikken voor zijn klasgenoot. Zijn haar was plotseling spierwit geworden, terwijl het daarvoor nog zwaar was.

Hoe dat kwam, kon het meisje niet zeggen. Ze hadden er altijd gezeten, zei ze. Wij dachten dat ze het heel zielig vond, maar zelf had ze er geen moeite mee. Maar de jongen en het meisje hadden één troost. Er was iemand die het nog slechter had getroffen dan zij. Dat was een jongen die na schooltijd altijd meteen naar huis moest van zijn ouders. Hij mocht nooit met de anderen spelen. En op zondag dan moest hij mee naar de kerk. Het was een rare kerk, want aan het einde van de kerkdienst raakte iedereen in een trance. Daardoor raakten de mensen buiten zichzelf en vielen sommigen zelfs schokkend op de grond. De jongen kon niet uitleggen waarom iedereen dat deed, omdat ze het altijd al zo gedaan hadden. En wij maar denken dat die jongen zich ervoor schaamde, maar hij ging gewoon zijn eigen gang. De titel is natuurlijk moeilijk te vertalen. De betekenis van het liedje: soms lijkt het alsof kinderen het heel zwaar hebben, maar zolang ze zelf goed om kunnen gaan met hun probleem, valt het allemaal wel mee. The Crash Test Dummies.

0: bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124 050 96 06 60.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Basisschool De Valken in Lichtervelde heeft een bijzondere machine in ontvangst genomen. Ronaldino, de unieke ballonbewaarder, is het resultaat van een samenwerking tussen De Valken, House en Go. Secundaire school Eureka uit Torhouts. De droom van leerling Arthur Matthijs is zo in vervulling gegaan.
2: Meer muziek. En dan nu opnieuw meer muziek.

waarom de paus niet gecremeerd wil worden. Nee, pa, waarom wil hij dat niet? Omdat hij nog niet dood is. Tom, een Holland, en Jo, een Belg, zitten tegenover elkaar in de trein. Jo neemt een paar appelpitjes uit een plastic zak en eet ze op. Tom zegt, hé, waarom eet jij appelpitten? Jo antwoordt, daar word je slim van. Tom zegt, verkoop je niet een paar van die pitjes? Jo zegt, natuurlijk, 2 euro per stuk. Tom zegt, oké, geef mij er maar 5. Zo gezegd, zo gedaan, apeltrots, speelt Tom een paar van zijn pitjes naar binnen. Terwijl hij knabbelt, denkt hij, zoveel geld voor pitjes. Tom zegt, vind jij dat niet wat duur? Voor dat geld kan ik kilo's appelen kopen en krijg ik er de pitjes gratis bij. Jo zegt, kijk, begin al te werken. De onderwijzer vraagt, hoe oud wordt een hond? Jantje zegt, dat ligt eraan. Of hij veel langs wegen loopt.

0: elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Chileense douane heeft deze week een enorme terugvangst gedaan. In een lading hout was meer dan 100 ton cocaïne en ketamine geïmpregmenteerd. Afgelopen weken waren er ook andere mega drugsvangsten in Antwerpen. En ook in Spanje en in Duitsland. En dat heeft gevolgen ook voor de cocaïneprijs in Antwerpen, die momenteel stijgt voor het eerst in lange tijd.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks.

0: 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Euroshop. Je zonnepanelen weken overdag wel.

0: energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, neem mijn autosleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go.
1: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: In Zottegem werd vanmorgen de code Goed Nabuurschap voorgesteld. Het initiatief van Bosgroep Oost-Vlaanderen en Landschapspark Vlaamse Ardennen moet zorgen voor een goede samenwerking tussen landbouwers en boseigenaars. Vooral de plotse overgang tussen akkers en bossen zal zo aangepakt worden. De gemeenten Deerlijk, Aarelbeke en Lendelede werken samen om de omgevingsvergunningen voor Ventilus te laten schorsen en vernietigen. Ze bundelen hun krachten omdat ze dezelfde bezwaren delen. Een onrechtvaardig compensatiebeleid, mogelijke gezondheidsrisico's en een gebrekkig onderzoek naar alternatieven. Er zijn in Brussel minder jongeren die in een jeugdbeweging zitten en er zijn ook minder leden die de groepen begeleiden. Bij Giro Brussel is er een daling van 30%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karel van Lauwe van N-VA heeft opgevraagd bij de Vlaams minister van Jeugd Hans Bonte van Vooruit.
10: Toeval of niet, maar amper 2 weken nadat het nieuwe wegdek en de nieuwe vangrails langs de E403 tussen Izegem en Moorselen in gebruik zijn genomen, ging donderdagavond al voor een tweede keer een auto op het natte wegdek aan het slippen. Ook nu bleef het gelukkig bij lichte verwondingen van de betrokken jongeman uit Izegem. Het ongeval gebeurde rond 19:30. Plots moest hij brusk uitwijken voor een voertuig dat van de eerste naar de tweede rijstrook wisselde. De jongeman ging aan het slippen, raakte de middenberm en kwam uiteindelijk op de rechterrijstrook tot stilstand. Zijn auto moest getakeld worden.
9: De Vlaamse regering schiet Vinnova in de Senderlo Ham te hulp. Met een tijdelijke financiële waarborg van 22 miljoen euro krijgt het noodlijdende chemiebedrijf de nodige tijd om de gesprekken met kandidaat-overnemers af te ronden.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vandaag krijgen we in de loop van de namiddag wat schuchtere opklaringen. We krijgen maximaal van 16 tot 21 graden. Vanavond en tijdens de daaropvolgende nacht blijft het zwaar bewolkt. Met lokaal nog wat lichte neerslag. Morgen is er aanvankelijk nog veel bewolking en kan er hier en daar nog een licht spatje regen vallen. Temperaturen van 16 tot 20 graden.
8: De grootste hit
13: aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
8: Dit is Radio Ommeland.
14: Rock'n'roll dreams come through.
8: 104.

0: Grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Hij staat altijd klaar voor het volgende avontuur, maar de voorbije jaren leerde tv-maker Toon Waas ook stilstaan. Nu verbindt hij zijn naam aan The Check, een campagne die Vlamingen aanspoort om hun mentale veerkracht te meten. Want uit het zesde AXA Mind Health Report blijkt dat het mentale welzijn van de Belgen verder op achteruit gaat. De helft van de bevolking bevindt zich in een negatieve spiraal. Waas praat op een over waarom hij dit belangrijk vindt. Na de crash heb ik zelf iemand nodig gehad om mee te praten, want je schaamt je rot tegenover de kinderen en tegenover je ouders.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zeg niet zomaar drones tegen de nieuwe hoogtechnologische pareltjes van de Brugse politie. De nieuwe aanbieding heeft onder meer een luidspreker, zwaailicht, alles in één camera en krachtige zoeklicht. Prijskaartje voor de twee drones bedraagt ruim 33.000 euro. Scherpe beelden maken vanuit de lucht is een operationele stap vooruit, zegt de burgemeester Dirk de Vouw.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude een 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Feest bij Rood-Witte Dames van SK of KSK Sint-Amans. 4 jaar na de oprichting van een dameselftal promoveert de ploeg van kapitein Amber Marivoet, topspits Jelien De Laat en trainer Dirk van Trooyen naar eerste provinciaal.

groot zits al uit einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek, ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Zo'n 400 betogers die donderdag op het Madouplein in Brussel samenkwamen om te protesteren tegen het bezoek van de Franse RM-politicus Jordan Bardella aan het Vlaamse parlement veroorzaakte onrust. Ze bekogelden de politie met stenen en richtten ook vernielingen aan.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een auto botste woensdag op de Geelseweg in Olo frontaal op een takelwagen. De 62-jarige automobilist uit Herentals raakte daarbij lichtgewond.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
4: In de Pierstraat in Reede bij Roemst staat opnieuw een indrukwekkende constructie opgesteld. Sebastian Romendaal en zijn vrienden bouwen voor de vijfde keer een zelfgemaakte glijbaan voor een jaarlijks feestje dat ooit begon als een verjaardagsverrassing. Dit jaar telt het evenement twee glijbanen, waarvan één bijna 50 meter lang. Meer dan 100 vrienden, buren en kennissen zakten af om te kijken en ook om deel te nemen.
5: Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen ook volgend schooljaar extra middelen om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Dat meldt minister van Onderwijs Dirk de Smet van Anders, die daarvoor zo'n €750.000 vrijmaakt. Steeds meer gemeenten bieden een burgerlijk huwelijk aan op een andere locatie dan het gemeentehuis. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws bij 304 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Sommige locaties spreken echt wel tot de verbeelding. In de nacht van maandag op dinsdag heeft zich een ontploffing voorgedaan in een woonblok in de Carveelstraat in Anderlecht. Dat meldt de Brusselse brandweer. Daarbij is niemand gewond geraakt.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Morgen aanvankelijk veel bewolking en wel wat regen. Temperaturen van 16 tot 20 graden. Zondag wordt het overwegend wisselvallig weer en vooral in de namiddag veel stapelwolken.
1: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Mexico is het WK voetbal in stijl begonnen. In het Aztekenstadion nam het gastland eenvoudig de maat van een wel erg zwak Zuid-Afrika van Hugo Broos. Ze eindigde zelfs met zijn negenen. Voor Broos ligt er duidelijk nog heel wat werk op de plank. Mexico-Zuid-Afrika 2-0.

Ze zijn allemaal wat geruisloos langs me heen gegaan. Al die geweldige relaties waar mensen het altijd over hebben. Maar eerlijk is eerlijk, het lag ook wel een beetje aan mezelf. Ik lette gewoon niet goed op wat er met me gebeurde. Neem nu de relatie tussen jou en mij. Ik had gewoon niet in de gaten dat je veel te bezitterig deed over me. Ik kreeg gewoon niet de kans om mezelf te zijn bij jou. Toen ik dat eenmaal in de gaten kreeg, moest ik degene zijn die de eerste stap zou nemen. Eén van ons moest het veld ruimen. En die eerste stap, die kwam dit keer eens van mij. Ach, je was lief voor mij, hoor. Maar ik had soms het gevoel dat ik overal van afgeschermd werd. Dat ik niet overal bij mocht zijn. Nu ja, wat krijg je dan? Dan word je wat nors en tegendraad, net als een kind. Dat is wat mij overkwam. En dus moest ik stoer zijn en jou de deur wijzen. Maar ja, of ik daar nu zoveel gelukkiger van geworden ben, want ze zeggen wel eens, scheiden doet lijden. Nu, dat gaat zeker op in ons geval. Maar één van ons ligt op dit moment eenzaam in het tweepersoonsbed, huilend naar het plafond te staren. Eén van ons zou willen dat die nu ergens anders zou zijn. En één van ons ligt hopeloos te wachten op dat ene telefoontje. Eén van ons wendelt zich in zelfmedelijden en kan zichzelf wel voor de kop slaan met zo'n stommiteit. Nee, het was niet handig van me om je de deur te wijzen. Maar ja, één van ons moest zo nodig. En nu heb ik spijt. ABBA met One of Us.

0: bestellen? Taxi Kust bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.

0: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude €500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: 3 juni is volgens de Verenigde Naties de Wereldfietsdag, maar Pieter Pantens en Anne de Trooier uit Capelle vierden niet mee. Nochtans tevreden klanten van de winkel Bike Friend op de Bredabaan in Schoten vernamen namelijk dat hun winkel de deuren sluit en dat ze voor onderhoud van hun e-bike voortaan helemaal naar Turnhout of Gent moeten gaan.
0: Voelde.

0: vandaag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Simon Nuiten van Bazaert en zijn vriendin Hanan hebben hun tweede kindje verwelkomd. Hun dochtertje kreeg de naam Alba. Hart is vol, schrijft Simon bij een reeks foto's van zijn gezin. Simons vriendin Hanan beviel recent van hun tweede kindje. Moeder en dochter zijn ondertussen al thuis, zo te zien op de foto's die de gitarist meedeelde op sociale media. Alba is het kleine zusje van Emir, die op 21 maart 3 jaar is geworden. Haar Peter is Mathieu Terrein, de zuster van Bazaert.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis. MP.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een twintiger heeft woensdagochtend, net op het moment dat de winkel opende, geprobeerd schoenenwinkel Mertens Classics in Leuven te overvallen. De man ging lopen toen de werknemster begon te gillen.
0: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
0: De gouden hits herleven. Dit is Radio.

Ik loop door de kille stad en zet de kraag van mijn lievelingsjas nog even op. Want de ijskoude wind giert om me heen. Mijn gedachten worden bijna weggeblazen door de kille wind. Terwijl ik oversteek, zie ik een paar kinderen spelen op straat. Ze hebben geen keus, want ze hebben geen dak boven hun hoofd. Ik kijk wel naar ze, maar ik doe alsof ik ze niet zie en loop vlug door. Alsof ik blind kan zijn voor hun problemen. Lange tijd ben ik dat wel geweest, hoor. Ik wilde de problemen van anderen niet zien. Ik dacht alleen maar aan mezelf en aan mijn eigen leven. Maar het wordt nu tijd dat ik mijn blik verruim. Ik moet inzien dat er meer is in de wereld dan mijn eigen zorgen. Dat er mensen zijn die het veel slechter hebben dan ik. Soms hebben ze niet eens een dak boven hun hoofd of hebben ze geen geld om uit te geven. Ik weet dat mensen het niet van mij verwachten, maar ik voel erg met ze mee. Langzaam is het me duidelijk geworden, als je deze wereld een klein beetje beter wilt maken, moet je bij jezelf beginnen. Je moet nu het tij keren, nu het nog kan. Daarom begin ik bij de man die...

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Morfio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
4: Oh, oké, ik neem mijn autosleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing...

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude €500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Op zoek naar een goede carwash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
3: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
5: Dit is Radio Ommel.

Michael moet even diep zuchten. Waarom wil nu niemand zijn liedje zingen? Het zit nog wel in de nieuwste film van een acteur die net een paar Oscars heeft gekregen. Toch heeft de ene na de ander zangeres nee gezegd. Je zou het eens moeten laten inzingen door een man, had de filmproducent nog gezegd. Maar ja, Michael heeft er nu zo één in zijn studio staan, maar daar wordt hij niet echt gelukkig van. Die zanger wil wel veel te veel veranderen aan zijn liedje. Een pianootje hier, een gitaar daar. Het liedje lijkt helemaal niet meer op wat Michael in gedachten had. Hij zucht opnieuw. Mooi is dat. Schrijft hij een liedje voor een film, dreigt het één grote flop te worden. Zullen zijn bazen van de filmstudio dat leuk vinden? Een tijdje later gaat de film in première. Michael zit in de zaal te kijken, maar dan hoort hij de mensen om hem heen. Ze vinden het helemaal te gek. Dit wordt een nummer 1, hoort hij iemand roepen. Michael moet lachen. Die zoetsappige rockballet, een nummer 1, dat moet hij nog zien. Een paar weken later staat het liedje waar Michael eigenlijk niet zo echt blij mee was op nummer 1 overal in de wereld. Michael zucht opnieuw, maar dan van verbazing. Het liedje wordt een hitlegende tegen wil en dank. Het is de legende van Michael Kamen en van Bryan Adams. Everything I do it for you, waar Michael eigenlijk niks in zag.

tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai, maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roestelaren. En ook op autos-dewulf.be.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Dit is Radio Ommeland.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Morfio, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
4: Oh, oké, neem aan onze sleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster verwacht je in Club Morfeo.
5: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag. Dan tot 20 graden warm.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Taxi bestellen, taxi custom bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: www.radioommeland.be. You got to bump it up, don't you know, bump it up. You got to bump it up.
4: Was not so long ago.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snacks

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten met verschillende ingrediënten zoals vol au vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbije weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beurs genoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: prijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Als u op de Heijerweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heijerweg 150 in Beveren-Roeselaren. En ook op auto's-dewulf.be.

0: L 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.

0: Nijmegen. Naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur. En zondag van 11.30 tot 22 uur.
1: La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten. Rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Voor jou. Goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
3: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
4: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
5: Oh, oké, neem mijn notasleutels en we zijn weg.
4: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaat. Verwacht je in Club Morfeo.
6: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 1 uur.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: 0473 113 333. Taxikust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Hey, this is Joe Cocker.
2: Hi, I'm Gloria Estefan.
3: Hi, this is Peter Cetera.
4: Hi, this is Pat Benatar.
5: Hey, this is Meatloaf.
6: Hi, this is Kim Wilde.
7: De grote hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: for you. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, neem aan auto's, sleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
5: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: Een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.